0: 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.

verliefd, wil er niemand me vertellen.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. De tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND €79 miljoen, in de eerste helft van dit jaar al bijna €100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als hij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet geschikt voor zware militaire transporten, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een militair conflict dreigen transporten vast te lopen omdat bruggen te zwak zijn, viaducten te laag en de rails te dicht op elkaar liggen. En dat is een groot probleem voor Nederland als doorvoerland naar Oost-Europa. Het versterken van de infrastructuur kost zeker 5 miljard euro, bovenop het toch al bestaande miljardentekort. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet geschikt voor zware militaire transporten, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een militair conflict dreigen transporten vast te lopen omdat bruggen te zwak zijn, viaducten te laag en de rails te dicht op elkaar liggen. En dat is een groot probleem voor Nederland als doorvoerland naar Oost-Europa. Het versterken van de infrastructuur kost zeker 5 miljard euro, bovenop het toch al bestaande miljardentekort. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als hij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als hij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luisteraars, recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars, die zijn weer allemaal weer een hartelijk welkom met de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Jeroen de Graaf. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens. En met de Xanadu van het Electric Light Orchestra. Wat een geweldige groep is dat toch. En Olivia Newton-John natuurlijk met Xanadu. De heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We gaan beginnen 1978. Doen we een mooie plaat van deze, van de formatie Racy. Kan ook een jaartje verder zijn trouwens. Het is een jaartje verder. Ik heb even snel op het toestel gekeken, daar staat het juiste jaartal op 1979. Nou, dat mag ook. Zat er maar een jaartje naast. Hè. Hier is Racy met

0: muziek of niet soms van Tommy Boys met Bobby Hart met Alice Long uit het jaar
1: 1968.
0: Dankjewel Tom. Tom Collins is dat, hè. Die roept dat gewoon rond. Hier zijn de Marbles.

0: is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat of dit soms met Only One Woman. Eens even kijken, wat doen we? Nog eentje.
1: 1968.
0: Iemand blijft me roepen of niet soms. DVD, Dozy, Bicky, Mickey Tits. Met een geweldige nummer van toen. Met

0: 1968, wat een tijd geleden. Maar wat een mooie Save Me, Davy, D, Dozy, Biggie, Mick en Tits was dit.
1: 1973.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, die man is van alle markten thuis, hè? Die Tom Collins. De ene jaartal is nog niet voorbij, of hij roept alweer de volgende. 1973, het jaar van de beslissing van Veronica door de heer Van Doggen van CRM. Weten we dat nog?

is het jaar van de beslissingen van met minister Harry van Doorn, die toen de tijd besloot dat Veronica de nek werd omgedraaid. Doe even een plaatje van Veronica.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen voor

was als eerbetoon aan Radio Veronica. Toen ze nog op de zee lagen. Triest einde toen de tijd op 31 augustus 1974. En daarna was het niks meer. Maar daarvoor was het natuurlijk uitstekend die muziek vanaf de Noordzee. Met die mooie programma's ook. Goedemorgen Tieneke, koffietijd met Tieneke. Muziek terwijl u werkt, kunt allemaal zomaar opnoemen. De top 40 met Lex Harding, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk ook de jukebox.

Das war eine sehr schöne deutsche Schallplatte, Hode Wicht. Das war ein von Marianne Rosenberg und Ich bin wie du. We gaan bellen, we gaan bellen. Ik weet niet of het nummer nog bestaat. Hè? Het zijn 9 cijfers, dus dan is het al nep.

00235609. Wat een lekkere plaat uit België was dat, van de Vlaamse formatie. Inderdaad, dat is België, dat is Dubbel de Graaf met Trinity. 1976, waar is Tom Collins? Oh, die is even koffie aan het drinken. Ja, dat kan.

hele mooie opname van de MacDuff Dimension. Die kennen we ook van P.S. I Love You. Dat was The Chinese Band. Toen een tijd een hitmaker op Radio Miamigo Internationaal. Vanaf de 272 van de Middengolf. Dit is ook uit 79. Ook uit diezelfde periode van de Miamigo's. Ja. Ook een oude hitmaker. Wat een toeval, wat een toeval. In België, puzzel met A Living in Love hier in de Gouden Houden Show.

heerlijke plaat van toen. Toen er nog hele mooie muziek werd gemaakt. Ja, er werd nu ook wel mooie muziek gemaakt. Maar de gouden oude show met die oude hits, dat is nog steeds het mooiste wat er is. Hè. Een beetje spannend muziekje is dit van Gloria. Met The Last Seven Days.

je zo'n spitter bent in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in de kelder, dan kom je toch wel pareltjes tegen of niet. Soms deze van Gloria met The Last 7 Days. Het is ook een pareltje. Hier is Joe Tolan in

0: Joe Doden. Het lijkt wel een soort aflevering van Muziek Terwijl U Werkt met Hans Mond. Weten we dat nog? Joe Doden met Make Me A Night.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
2: Johan de Graaf, de gouden oude show.
0: Onder het motto, wij houden stand, Veronica moet aan land. De formatie Cream met A White Room.

plaats, prachtige muziek uit de jaren 60. White Room van de formatie Cream. Zullen we er nog gewoon een doen uit de jaren 60? Zullen we het gewoon doen? Ja, waarom ook niet? Daar komt ie. Van Consortium met All the Love in the World. Straks een lekkere disco.

Oh, de Graaf, wat een slechte timing heb je toch weer gedaan. Want de disco knalplaat, ja, die kunnen we helaas niet draaien. Want het is alweer het einde van het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show. Toch snel gegaan, maar goed nieuws. Die disco knalplaat houden jullie natuurlijk te goed in het tweede gedeelte van de gouden oude show. Dus ik zou zeggen, tot strakjes.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede gedeelte van de show. De Alessi Brothers, waren dat een mooie plaat of niet? Stond met Lori. Kennen we deze nog uit de 77? De Climax Blues Band hier in die gouden oude show met Couldn't Get It Right.

0: platen die je niet zo vaak behoort in de diverse programma's. Leuk om te beluisteren, de Climax Blues Band met Couldn't Get It Right.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knolplaat. De formatie Tietz in uit Enschede, dat ligt in Nederland. Bijna tegen de Duitse grens aan, hè. Hier is Dear John.

dat zijn de mensen van The Sweet, The Sweet Love en Monza. Monza was haar neef. Ik heb het over de formatie Ferrari hier in The Gypsy Girl. We gaan naar België, Vlaanderen. Het is ook zo'n leuke plaat van de Dream Express. We deden toen de tijd mee met het Songfestival.

The Million in the 1, 2, 3. Ja, die hebben hele mooie platen gemaakt of niet. Soms was er eentje van de Dream Express. Het is ook zo mooi in de Nederlandse taal. Van Maggie McNeil. En we gaan terug naar de kust.

Het echte, originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

Hurting iets Adar. Wat een mooie plaat van inderdaad de Carpenters. Hier in die gouden oude show, tweede gedeelte. Hier zijn de classics. Ik ken de classics geluid of niet, zoals met My Lady als speler.

The My Lady of Spain. Er was er eentje van de formatie, de Nederlandse formatie, de Classics. Ja, deze komen niet uit Nederland, nee. Een geweldig plaat van Chicago met Saturday Night in the Park.

Ik heb geen idee waar de man over zingt. Eigenlijk ken. Daniel Gerard, dat is de man van The Butterfly, hè, van die grote hit. Klinkt toch goed, ik moet toch eens gaan navragen waar het over gaat. Oh, hij gaat wel bellen zo te horen. De muziek van toen met deze. Oh, dat is ook zo'n mooie plaat. Kennen we deze nog van de Osmond Brothers? Dit was een solo plaat. Oftewel de heer Danny Osmond met Puppy Love.

I'm on my way, dat was een hele mooie van de George Baker Selection. Het gaat weer bijna tegen het einde lopen van de show. Zo snel gaat het, namelijk een minuut of 12, 13. Kringsel de koek.

Dat is een mooi of niet soms van Patricia Pai met Living, Living Without You. Ja, we zijn er bijna doorheen. We zijn er bijna doorheen, hè. Ja. Nou, nog een plaat of twee te gaan. Misschien nog maar één keer zelfs. Roy Black und Anita.

Dat is de ene laatste plaat in de show. Met de show is het Auf der Welt zu sein. Roy Black samen met Anita. Dan moet je zeggen, und Anita. Dit is de laatste. Even kijken, deze. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen met de Spencer Davis Group met Keep on Running.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Opjette is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer en vrijdag snelt het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype, waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

mooi nummer van George Michael, Careless Whisper. En op deze mooie zomerse dag een hele goede middag voor alle luisteraars via de Middengolf, DAB Plus en internet. En daarnaast ook voor Peter Engelsen, Jan van Wetelo, Hans van der Plas, Jan Brandenburg en Kees Bakker. En hier is Corrie.

ZN. Mon Amour. Precies 50 jaar geleden stond dit nummer 1 in de Veronica Top 40. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

de Fergus met Heaven Must Be Missing an Angel. En er kwam net een angel binnen, dat was Annelies. En die bracht me een lekkere lunch. Ik zou zeggen, iedereen smakelijk eten.

Ja, dat waren op dat moment ex-Shadow-leden Jet Harris en Tony Meehan. En het was wel interessant dat in de Engelse top 20 zowel dit nummer stond als een nummer van de oorspronkelijke Shadows. Radio Emmeloord.

Ja, het was bekend van Norman Greenbaum. Spirit in the Sky. Maar dit was Doctor and the Medics. Ja, en hier hebben we Frans Halsema met een prachtig nummer.

Ferrari lijkt al een beetje op de Josh Baker Selection. Monza. En ik zou zeggen, tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder 4 foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Culture Club. En een hele goede middag voor Marius Seoraitis, Bob Leroy, Jan Oosterveen, Hans van Dijk en Peter Nijdam.

Marion Faithfull As Tears Go By, 1964. En ze heeft ooit nog een keer opgetreden in het pand. Ik dacht toen dat het al Schillers was, of Café Tolen. Maar in ieder geval, ik ben er toen helaas niet bij geweest.

Jimmy James en de Vagabonds. En dit is Radio Emmeloord op DHB Plus en op de Middengolf 747 in Pietersbeerum in Friesland.

Nou, met één pianoles zou ik dit niet kunnen spelen. Gast Conway, lesson 1. En hier hebben we Freddy Breck. Oh.

Morrison en Them. Please don't go. Ik ga nog niet weg, ik blijf tot 2 uur. En na 2 uur krijgt u jaargenoten met Willem Keekstra.

Ja, dit was de 100ste single van Cliff Richard. The Best of Me. 100 singles, ik weet nogal wat.

En dat was Albert West. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1992.
2: Don't Let the Sun Go Down on Me is oorspronkelijk een nummer van Elton John's plaat Caribou uit 1974. Op de originele track zingen twee leden van de Beach Boys mee. Zijn live versie met George Michael was een nummer 1 hit in ons land. Het nummer wordt opgenomen tijdens een concert van Michael in het Wembley Stadion te Londen. Het stel heeft het dan al eens samen opgevoerd tijdens het Live Aid concert.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1992.
2: Human Touch is de titelsong van het gelijknamige album van Bruce Springsteen, dat tegelijk uitkomt met het album Lucky Town. 5 jaar na het verschijnen van Springsteens laatste album. Beide verkopen ze benedenmaats, maar deze single is een succes in Nederland. Human Touch is een van de eerste nummers die Springsteen opneemt met muzikanten die geen lid van de E Street Band zijn.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1992. De single I Will Always Love You, gezongen door Whitney Houston, is een cover van Dolly Parton en is de leadsingle van de romantische actiefilm The Bodyguard. Met in de hoofdrollen Whitney Houston als bedreigde popster en Kevin Costner als de mysterieuze lijfwacht. De ballad staat wekenlang op nummer 1 in Nederland. In de film is voor de verandering een andere versie van het nummer te horen tijdens een dansscène, gezongen door ene John Doe.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1992.
2: In 1983 wint Vanessa Williams als eerste Afro-Amerikaanse vrouw de titel van Miss America. Een paar weken later moet ze haar titel alweer opgeven als er naakfoto's van haar verschijnen in het pikante blad Penthouse. Williams verdwijnt daarna niet in de anonimiteit, want in 1988 brengt zij haar debuutalbum The Right Stuff uit. De gelijknamige single wordt een hit en ook het nummer Dreamin' doet het goed. Haar album The Comfort Zone wordt 3 jaar later uitgebracht. Op deze plaat staat ook het nummer Save the Best for Last, dat een nummer 1 hit wordt.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

terug naar het jaar 1975. Dat was de groep, althans de zanger Cunningham. Hij had één hit en dat was deze dus. Norman James Wants to Be a Movie Star. En dat is de hele titel. En het ging natuurlijk over Marilyn Monroe. Want Marilyn Monroe, haar echte naam was Norman Jean. Het was een one-hit wonder voor deze man. Hij heeft nog wat muziek geschreven voor Glenn Gamble. Maar daarna in de hitparades hebben we nooit meer mogen begroeten. Ik begroet je wel en ik wens je ook hartelijk welkom bij het programma Music and Memories hier op Radio Emmeloord. De tweede in het programma, Uffa Kid en Where Is My Man?

ver terug de tijd in met Gene Pitney en I'm Gonna Be Strong uit het jaar 1964. Hij schreef ook hits voor andere artiesten, waaronder de Crystal Caesar Rebel. Andere hits van hemzelf, The Man Who Shot Liberty Valance en 24 Hours from Tulsa. En zijn andere hele grote hit, die was Only Love Can Break a Heart. Hij is niet ouder geworden dan 66 jaar. Hij deed veel toeren in de jaren 90. En tijdens die tour is hij overleden aan een hartstilstand. Terwijl hij lag te slapen. Dat kan gebeuren natuurlijk. Straks een oude alarmschijf voor je. Vanuit het hart van de Noordoostpolder. Dit is Radio Emmeloord. Waaah!

Ja, Gary en de Pacemakers, dat was de groepnaam. Maar bijna niemand weet wie eigenlijk de zanger Gary was. En dat was Gary Madsen. Ja, dat was de leadzanger van de groep. En, of Marsden, laat ik het goed zeggen. Als ik dan toch een verhaal vertel, moet ik het ook helemaal juist zeggen. Plaat is diverse keren uitgebracht. Maar het origineel komt uit het jaar 1963. You get a positive charge here on Radio Amyloid. Het programma Music Memories, daar luister je op dit moment naar bij Radio Amyloid. Tijd voor André Hazes. En buonasera.

Simon en Art Carvigal. En de boxer was dat, vrienden. En dat vind je leuk om het van de Zwarte Vinyl voorbij te laten komen. Eventjes over favorite songs gesproken. We blijven even in de 60s hangen. Een grotere hit die door meerdere artiesten op de plaat is gezet, zoals ze dat vroeger zeiden. Esther Scobie.

dat was hem. Je vrienden, de oude alarmschijf, zit in het jaar 1971. En deze formatie kwam van de Nederlandse bodem af. Pardon. Uit Bergen op Zoom. En dat was een one-hit wonder voor deze formatie. Het heeft, geloof ik, 5 weken in de hitparade gestaan. In de top 40 bereikte de hoogste positie, nummer 15. De leadzanger, Nick van den Broek, zou later een grote carrière krijgen. In het jaar 1973 tot en met, geloof ik, 1976. Als zijnde de zanger Nick McKenzie. Zullen we daar ook eens een keer wat van gaan draaien. Hij kwam onder de vleugels van Jack de Nijs en ja, heeft dus een aantal hitjes gescoord. Straks nog de Pointer Sisters voor je, Earth and Fire. Maar eerst deze band even.

inderdaad Whitney Houston, die hoor je nu. En de dame heeft best wel veel hits gehad. En dit is de wat minder bekende persoonlijke mening. I learned from the best. Zo zie je maar weer. Uffa Fai staat voor je klaar, maar zullen we eerst eentje toch even uit de jaren 60 doen, of niet? Goed, gaan we dat doen voor je natuurlijk met Jimmy Jones.

heeft een heerlijk zingend liedje van natuurlijk de Pointer Sisters. Should I Do It natuurlijk. Straks nog de Beatles, maar eerst even de Earth and Fire, zoals beloofd. Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback. Uit hun nadagen, de 7th Avenue van de Nederlandse bodem af.

Dat was hun derde bioscoopfilm. Die heette The Magical Mystery Tour van de Beatles. Dat had je natuurlijk al lang herkend. Het feit wil dat ze een EP uitbrachten in Engeland. En daar stonden eigenlijk alleen maar de liedjes op die in de film gebruikt werden. Toen dachten ze commercieel, laten we een LP maken. Toen hebben ze een LP gemaakt voor Amerika. En er stonden wat meer liedjes op. Namelijk de hitsingles uit dat jaar van 1967 die de Beatles toen hadden uitgebracht. Dus de mensen in Amerika kregen meer waar voor hun geld. Nu door met een product uit Nederland. De formatie BZN. En uit de jaren 80 scoorde de hit El Corre Dobes.

0: LP zetten met El Corbett. Oh, wat kunnen hun toch veel talen zingen. Ze konden Frans, Duits, Engels, ach, zoveel. This is
1: the happiest place. Dit is Radio Emmeloord.
0: Ja, vrienden, we gaan nieuws en weer toe. Dat betekent dat we van dit uurtje afsluiten hier op Radio Emmeloord. Met de Fugees. Een leuke plaat. Ready or not. Ready or not.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music Memory.
2: Go, go! Mark Bodegraven.

In 1974 had Carl Douglas een hele grote hit natuurlijk met Kung Fu Fighting. En dit was de opvolger ervan, minder bekend. Dance the Kung Fu bereikt toch nog plek nummer 8 in de Nederlandse top 40. Maar zoals we vaker zakt dat een beetje in de vergetelheid weg. En daarom hebben wij in het programma Music Memories weer even de gespeurd naar een vergeten hit, zoals wij dat natuurlijk noemen. Hartelijk welkom, uurtje weer volop met de hits die jij en ik vergeten ben. En plaatjes die je zegt van, oh ja, ja, ja, ja, lekker, lekker. Ik hoop dat je deze ook zo lekker vindt. Dana Summer. And the woman in me. The end of the world.

natuurlijk de Beach Boys met hun bekende sound, de surf sound, zoals dat werd genoemd in Amerika. Maar Jan en Dean, die we zojuist hoorden, die had ook een aardig neusje om wat hits te maken met de sound of the waves, of zoiets wat dat genoemd werd. Hè? The sound of California natuurlijk. Ja, de ander was Little Girl from Pasadena. En deze was fun, fun. Straks hebben we nog de oude alarmschijf voor je. Rick Astley.

Het liedje is opgenomen in studio's in Kingston op Jamaica natuurlijk. Het was de eerste hit voor Paul Simon nadat hij dus Art Carvical had verlaten. Simon en Carvical, Curl, dat was een groot duo natuurlijk, vrienden. En dit was zijn eerste grote hit, 1972 alweer. The Modern Child Premium. Straks de oude alarmschijf. Wat gaan wij daarvan draaien? Ja, dat is een vergeten song, dat ga ik je nu al vertellen. Dus hou het in de gaten. AM 747, DAB+ en streaming audio.

is ook een mono-opname. Deze van Desmond Dekker, Desolites. We hadden Jel en Dean. Dat was ook stevig mono. En dan via de AM klinkt dat allemaal een stukje beter. Straks nog muziek van Denise Williams. En we hebben een hele mooie romantische track gevonden van de formatie Climax.

0: dat een Franse formatie, ze noemen zich de Sweepers. Het was hun enigste wapenfeit, want zoiets noemen we dan...
1: One hit wonder classic.
0: Ja, ze hebben maar 3 tracks opgenomen en toen was het al afgelopen voor deze formatie. Maar wat wel opmerkelijk was, als je via de stream geluisterd hebt, heb je de hoge kwaliteit. Ja, Sandra en Andras die zongen in dat koortje mee. Ja, opmerkelijk. Dit zijn de Bucketheads, een hit uit de 90's. Dat is getiteld The Bomb. En daarna gaan we weer terug naar de 70's met de formatie Smoke.

It's Your Life. Muziek van de formatie Smokey. Je had zo'n tv-programma. Wat heette dan Dit is jouw leven? Nou, als we dat programma met je gingen maken, dan wist het dat je carrière afgelopen was.

T.I.B. Ja, internationaal gezongen natuurlijk. Ja, absoluut. Vrienden, AM747, DAB Plus en streaming audio. Daar zijn wij overal te beluisteren mee. Dus wereldwijd en in de omgeving van Emmeloord op de DAB Plus. In het noorden van Nederland, AM747. En deze plaat was stevig gedraaid, had ons op Laser 555.

Denise Williams had in 1984 met deze opname haar laatste hit in de hitnotering. En zei het al, hij werd stevig toen de tijd gedraaid op het zendschip van Laser 558. Daar waren alle programma's live vanaf gedaan. En de heren noemden dat, ja, dat vond ik zo mooi. De heren noemden haar Niecy. Heel lieftallig afgekondigd. Niet Denise, maar Niecy. Dit zijn de Bee Gees.

Save a place in your heart, I'm coming home. Dat was ook bij Tony Orlando, hoor. Tie a yellow ribbon around your hotel tree. Als ik uit de gevangenis kom, wint een lintje om de boom. Dan weet ik of ik welkom ben. En dat liedje, dit liedje ging er ook een klein beetje over van de Tramps. Ik heb het even opgezocht, vrienden. Maar het is de minst scorende hits geweest voor deze formatie. Ze waren razend populair in de 70s. Deze opname heeft slechts maar 3 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. De Veronica top 40, hoe je het ook wil noemen natuurlijk. Vertelde straks dat we nog een mooie ballad voor je hadden uitgezocht. Een romantische plaat. Ook zo'n one hit wonder, vrienden, van de formatie Climax. En dat zo richting het einde van het

McGinnis en Flint. They got the malt barley blues. En de Malt and Barley Blues. Zijn wij bij je? Nou, dan gaan we vanuit het eerste.

het diepe archieven van directeur-eigenaar Dick Offringa was dit Bobby V and the Nights Has a Thousand Eyes. Nou, we hebben ons van die hele mooie nachten, avonden, zoals je dat kan noemen. En zeker als het wintertijd dan is dat al helemaal mooi. En als het heel mooi zomer is, dan moet je maar eens een keer met je verder kijkertje naar boven kijken, zou ik zo zeggen. Dan zie je heel veel mooie sterretjes aan de hemel staan.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
3: Cool. That is so cool.
2: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
3: Feel good. Give me that music. Turn it up.
4: You can just identify with it.
5: And I just love listening to it.
6: Rock out and have a great time. It's my station.
7: I love this station.
8: The best country is right here.
9: That's right.
10: We're just living that country life.
11: That's all I listen to.
2: Just ahead of another long stretch of nonstop country. Best new country for the Netherlands, Belgium, and the Dutch Caribbean. It's from the heartland with Chameleon.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan & Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

0: De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way.
1: Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met

Rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met één zus en vier broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze twee keer in de finale van de talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter-repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hits from the
2: heartland. Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snel stijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

stijgend in de richting van de top 10. Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent...

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, een hele goede avond hier. We zijn weer live vanuit Emmeloord. Hartelijk welkom weer bij Plaatjes bunkeren. Aflevering nummer 68. Het is vandaag woensdag 14 oktober. Het is 7:05. Tijd om te gaan bunkeren. En we gaan gelijk beginnen. Met Sly Fox. En de opening was natuurlijk, ja, Johan van Almelo heeft goed geluisterd. Clearance Klimaat Revival. En dit is Let's Go All The Way. Hartelijk welkom bij deze prachtige show. Vanaf de bodem van de Zuiderzee.

het was een prachtige middag vanmiddag. Hè. Wat heerlijk. Ik heb even buiten gezeten en genoten van het zonnetje nog steeds. En de rivieren die zakken alweer. Dus we eenrichtingsverkeer op de IJssel ingericht. Het was even opengezet, maar binnen 2-3 dagen is het alweer dichtgezet. Ja, luister naar Plaatjesbunker dus op Radio Emmeloord. En dit was dus Sly Fox. En de opening was uit 1971. De Sweet Hitchhiker van de Clitus Clearwater Revival. Goedenavond. Een oldie uit 1958.

Ja, Radio Emmeloord op DB Plus en online natuurlijk. En overdag volgens mij ook op de Middengolf op de 747. Ja, ook een leuk nummer dit. Die waren we helemaal vergeten. Eusson. Live, it's on my side. If summer

Nelson. Kwam uit Aruba. En ging naar Nederland, ging werken bij de PTT. En sloot zich aan bij de beatgroep in de Scala uit Den Haag. En later stapte ze over naar de Rotterdamse garageband, de Creole Cats. En die werd later overgenomen tot Julio. En Ewison is achternaam. En de Creole Cats. Ja, prachtig. Live in Summerside. Leuke plaats zo, die je niet veel hoort op de radio. Wij draaien hier gewoon op Radio Emmeloord. Waarom niet? En die oudjes komen allemaal voorbij, hoor.

was Oliver Onions. De twee broers uit Italië. Guido en Maurizio. Waren zo wij uit 1977. Ja, ik heb jullie volgens mij wel eens verteld dat ik ooit een keer in het begin van het stereotijdperk dat ik een plaatspeler heb omgebouwd met een nieuw element en een bedrading erin maken. En heb twee losse versterkers en twee luidsprekers die ik op school gebouwd heb, ik wel eens verteld volgens mij. Nou goed, ik zag nu iets op YouTube van weekend. Ik denk, dat heb ik ook nog nooit gezien, eerlijk gezegd. Ik wist het niet. En, dat was nog eerder voor het stereotype, het begin van het stereotype. Ik denk jaren 50 in Amerika. Daar hadden ze dus een langspeelplaat eigenlijk, maar dan op 45 toeren. En dan met twee groeven erin. Dus die, de A-kant was dan verdeeld over twee nummers. Waarvan het eerste track zeg maar de linkerkanaal is. En het tweede. En op de andere helft van de plaat zeg maar het andere kanaal. En had je dus een platenspeler pick-up arm met twee elementen erin. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. En de een tast het linkerkanaal af en de ander tast het rechterkanaal af. Ik had het nog nooit gezien. Maar ik vond het wel prachtig om te zien. En het klinkt ook best aardig trouwens. Maar je moet natuurlijk wel de elementen op de goede positie hebben zitten. Want als ze iets uit elkaar vallen, dan is het niet meer in sync natuurlijk. Dus het komt wel heel nauwkeurig volgens mij. Maar wel grappig. Dat wil ik jullie even vertellen. En verder natuurlijk dat Radio Emmeloord natuurlijk op Facebook zit. En ik zag dat Dikko volgens mij iets op Hives had gezet. Die ook een account volgens mij. Ik heb ook een account op Hives. En ook een plaatjes Bunker en Hive heb ik aangemaakt. Dus daar kan je me volgen. Daar zet ik alle berichten op. Dus... niet zoveel meer op Facebook. En wat meer op Hives. Ik vind het leuk dat ze hier in Nederland weer zijn gestart. Dus dat ga ik ondersteunen. Nou, we gaan plaatjes draaien. We gaan naar 73. Ze stonden positie 3 in de top 40 dus op dat jaar. Op de Ray Conniff Singers met Harmony.

aan Mike Oldfield, nummer 3 notering. Maar je hoort hem niet zingen natuurlijk, hè. Dat was natuurlijk Maggie Reilly. Een prachtige combinatie. En ik weet dat ik toen in de jaren 80 lag mijn vader in het ziekenhuis. En ja, ik heb toen een plaatje aangevraagd bij de ziekenomroep. En dat is ook van Mike Oldfield, dat is dit nummer. En heb ik toen bij de ingang van het ziekenhuis had je zo'n kastje hangen en daar kon je kaartjes in stoppen met verzoekjes. Dus had ik dit kaartje gestopt om dit nummer te draaien voor mijn vader. In 1980. Niet wetende dat ik 10 jaar later in hetzelfde ziekenhuis met de ziekenomroep zou werken.

0: Ja, dat hebben we toegedraaid. Heerlijk. En ja, 10 jaar later werkte ik daar dus. Hè. Ja, prachtig. En ik heb een mooi boekje ervan. Dus prachtig om de historie terug te lezen van Lijn 4, de ziekenomroep in Coevorden. Goed. In 1971 kwam er ook een heel bijzonder plaatje. Ze noemen het ook wel een nieuwigheidsnummer. Een nummer wat afwijkt van de traditionele muziek wat toen op de radio was. Op de buizenradio nog, hè. Dat ook nog. En dit is een hele bijzonder. Die viel heel erg op. Het is een reggae nummer. En het is ja, de band The Picklets. En ze noemde het nummer de Johnny Reggae.
1: What's he like, Mavis?
2: He's a real tasty geezer.

Ja, de jaren 70 was bij Donna Summer toch wel de sensuele jaren. Maar dat heeft ook een opvallende plaat natuurlijk. In de fase 2 een beetje echte disco natuurlijk. En de jaren 80 een beetje natuurlijk. Hè. En fase 93 was het een beetje over met Donna Summer, ja. Ja, is ook een leuk nummer dit. Van Wally Tax in Amsterdam. Vladimir. Bridges are burning.

je hoorde de Flirtations, ja. En er was hier een zondige platenbeurs in de buurt. En ja, ik heb helaas heb ik het helemaal vergeten. Ik ben er niet heen geweest. Ik had eigenlijk ook al even heen gewild. Goed, de Somewhere Out There hoorde je in 1968. We gaan naar de Leslie Brothers.

En Bobby. Alessie moet ik zeggen, niet Leslie. Leslie is een ronddraaiende luidspreker. Ja, ze speelden als eerste bezetting op musical Hair op Broadway. Ja, prachtig. Deze O'Lory. En ik heb nog 4 platen en we hebben nog, 10 minuten, wat hebben we nog? En we moeten wel even doorpraten, of minder doorpraten en meer platen draaien. Tom Jones. We hoorden op een camping en er stond een platenspeler in het toiletruimte. Die kon je een plaatje opzetten, dat deed ik dus ook, Tom Jones. En dan heerlijk op de wc gaan zitten.

Claudia Barry. Na een paar succesvolle nummers. Down and Counting. The Boogie Boogie Dancing Shoes. En deze Dancing Fever. Golden Classic. Ja, we hebben echt een Golden Classic deze plaat hoor. The Cream. Vooropgenomen met de Airbox reel-to-reel opname, bandopname. En de single stond niet op een Engelse album. Dus je moet een singletje apart kopen, was een slim bedacht. The Cream dus, en I Feel Free, in 1967. Terug in

gaan we lukken hoor, die vier plaatjes voor de break. Tuurlijk. Dan waagt die notering. The Cream. Ik heb ook op verjaardag een loop de loop gekregen van Technofix. Dat is een speelgoedmerk. En Bobby Rydell die zingt erover. Yeah.

Ja, dat was de loop de loop. En was dat een dansje vol met een bepaald danspasje volgens mij. In de jaren 60. Goed, we gaan op naar de break, naar het nieuws. En na het nieuws komen we terug natuurlijk uiteraard met het tweede uur van Plaatjes Bunker. Hier bij Radio Emmeloord deze woensdag 14 oktober. Blijf lekker luisteren. En de reacties, zet ze op de social media. Vinden we altijd leuk natuurlijk. Tot zometeen.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Maatjes Bunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, dan zijn we weer met het tweede deel Plaatjes Bunkeren hier op Radio Emmeloord. Ja, dus we hebben weer een plaatje gehoord van Paul McCartney, Coming Up. En ook dat nummer werd gebruikt met een Fari Speed Tape Recorder, waar ik het in het eerste uur ook al over had. De banden konden op verschillende snelheden zetten, waardoor je dus een ander stemmetje krijgt. Ja, prachtig nummer. En zo is dat dus opgenomen. De Coming Up uit 1980. Ja, we gaan een plaatje van Bolland naar Bolland. En daarna een plaatje van Gea Bart, die vroeg een plaatje van de Sweet. Nou, dan wordt dus, maken een mooi plaatje van Funny Funny hebben we uitgekozen. Heeft ze uitgekozen, stond er nummer 1. En die doen we gelijk achter Bolland naar Bolland aan. Dus een blokje van twee nummers. Maar eerst Bolland naar Bolland. The Summer of 71 uit 72.

the Sweet, een nummer 1 notering. De hoogtijdagen van de Britse glamrock was wel tussen 1971 en 1978. Deze was van Gea Batten uit Duitsland. Ja, ik heb een hele mooie plaat nu gevonden. Die kwam ik zo tegen. Ik denk, nou, geweldig. Die ga ik gelijk even digitaliseren. We kennen haar natuurlijk als leadzanger natuurlijk van Jefferson Airplane. Daar heb ik het over Grace Slick, zat daarin als zangeres. Maar ze bracht ook zelf een plaatje uit onder The Great Society. Daar zat ze ook bij natuurlijk. En hetzelfde nummer, Somebody to Love. Eigenlijk heeft zij het eerder uitgebracht. Ik ga hem draaien voor je in 1965.

Ja, die prachtige zoetgevorste stem van Julio Iglesias en Manuela hoorde hier bij Radio Emmeloord. Ja, we zitten alweer in de tweede uur en de tijd die vliegt weer voorbij, hè, met die lekkere muziek. Of niet, dan lekker je hoofdtelefoon opzet hem, lekker een beetje volume en dan heb je prachtig stereogeluid. Dit is een nummer 3 notering samen met het gewestelijk orkest, is dit Maggie McNeil. When You're Gone.

Toch. Na Nothing Else To Do wordt When You're Gone uitgebracht natuurlijk en bereikte de derde plaats in de top 40. Ja, nummer 3 dus. Maar ook in Brazilië een dikke nummer 1 notering. En de single werd daar zelfs goud. En dat was Maggie McNeil. Dit is Anne Murray.

Ja, en Marie die zong ook een versie van dit nummer in de Muppet Show met de poppen van Jim Henson. Natuurlijk was het ook fantastisch om te zien. Ik vond het altijd een leuke serie, de Muppet Show. Keek altijd wel naar natuurlijk. En dit was Walk Right Back. We doen even instrumentalen. Ze kwam uit Den Haag, maar daar kwam het allemaal vandaan in die jaren. Jaren 60. Op de Hattemelaan in de Haagse Zuiderparkbuurt, daar werd hij geboren. Willie Wissing en his Giants.

jaren en daarna was een broeinest. En die Willy die was 21 jaar en toen was hij organisator van dansavonden in het paviljoen in het Zuiderpark tegenover het ADO voetbalveld van FC Den Haag. Het huidige FC Den Haag, geloof ik, als het goed is. En dan had hij een eenvoudige bandrecorder en geluidsinstallatie. En ook Willy deed voor de mensen lekker muziek draaien. Geweldig.

in 69 aan de studio in. George Cash and the Band, opgericht in Amsterdam. De drummer was Herman van Boeien. En die scoorde later met zijn band Vitesse natuurlijk een paar leuke hits natuurlijk. Dit was Dinah Gill, zo is het begonnen in 1969. Hij kwam uit Boekelo, het dorp Enschede. Hij maakte een hele grote hit, Herman Lippinghoff en zijn Bel Canto.

werkt onder meer samen met Henk Bernhard, met begeleidingsinstrumenten en Josien Veldberg en het bandje The Diamond Stars. Met zijn Belcanto kwartet was dat dus de caravaan, of een caravaan trekt door het woeste land. Dit is Tom Petty, ook lekker dit. 1989. Bijna zitten we in de jaren 90, ook dat draaien we hier. Bij Plaatjesbunker op Radio Emmeloord.

aan het dromen. Dat is weet je heel geks natuurlijk, hè. Hoor je wakker en denk van, waar ben ik alweer geweest? Running down a dream. Wat een lekkere plaat is dit. Van zijn solo album The Full Moon Fever was dit Tom Petty.

0: Mountain Queen. De nieuwe Elkwin LP is uit. Mountain Queen. Monumentaal, ontroerend, meeslepend en onthullend. Mountain Queen, de nieuwe Elkwin LP. On Polydor Records.
1: Ja, 1973 was dat. De Elkwin LP kwam uit. Mountain Queen. Dit is Massara, ook zo'n leuke plaat. 1979. Margherita. Italiaanse muzikant, componist en producer.

Ja, dat was dus Massara, moet ik zeggen. Ik wil Margarita zeggen, maar dat is de titel van de plaat. 7 weken in de tweede positie, 10. En hij heette dus Pino Massara. Ja, dus Italiaans. Een hele mooie van Kajak.

dit is eens even weer wat anders dan de Rutgers Queen. Of die andere nummer, Seagull, noem maar op. Ik vind dit een geweldig nummer. Ik had de kippenvel van. Dat was N. En 1980 van Kayak.

Ja, we moeten over die Yardbirds vertellen. Nou, dat is natuurlijk een band met de beroemdste, drie beroemdste gitaristen. Natuurlijk. Eric Clapton niet te vergeten, Jeff Beck en Jimmy Page natuurlijk. Die zijn hun carrière begonnen bij de Yardbirds. Geen wonder dat het grote hits waren. Ook een geweldige productie dit, heel mooi opgenomen. Ja, we gaan naar het laatste plaatje voor de tune dat eruit gaat natuurlijk. En dat is Pussycat. Het gaat over Daddy. Uit 1979.

wel zijn eigen Pussy Cat natuurlijk. Kan niet missen natuurlijk. Grootste hits natuurlijk. Mississippi niet te vergeten natuurlijk. Op 5 landen op nummer 1 met die plaat natuurlijk. En een leeuwendeel van de nummers, ik moet nog even zeggen, zijn geschreven, 55 singles volgens mij, zijn geschreven door Werner Teunissen. Ja, en dit was dus de positie 14, nummer, even kijken, wat zeg ik nou helemaal goed. Positie 14 in week 38 en in 1979 dus een grote hit voor deze Pussycat met de Daddy. Daddy die de zeeën bevaren heeft, van Engeland tot Japan. Ja, er zit het trouw weer op, beste mensen. De tijd die vliegt, hè, als je zo lekker plaatje aan het draaien bent. Voor je het weet is het alweer 9:00 en moet ik alweer afscheid van jullie nemen. Allemaal bedankt voor het luisteren en de verzoekjes. En de hartelijke groeten tot volgende week. Woensdagavond zijn we weer om 7:00 hier op Radio Emmeloord. Online en op DHB Plus in de hele polder. Bye bye, tot volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Sinds maandag hebben donateurs 700.000 euro bijeengebracht voor het bijna failliete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, waarvan 335.000 euro via Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren en 40.000 euro vanuit de cryptogemeenschap. Toch is een faillissement niet uitgesloten. Het centrum heeft 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. Circa 40 medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Voor de Turkse kust, bij het eiland Kekova, is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's, gevonden op 30 meter diepte, zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk verplicht. Na de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Nederlandse vrouwen vastgezet in interneringskampen, waar bewakers hen verkrachten, martelden en vernederden. Historicus Ewout Kieft onderzocht voor het NIOD getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang onopgemerkt bleven. Hoofdonderzoeker Van Tuyl van Seroskerke vermeldde deze getuigenissen niet in zijn eindrapport, waardoor de Nederlandse regering nooit verantwoording aflegde. Er waren ruim 200 van zulke kampen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken, potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellands Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Aholt publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek.

0: netwerk naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldde het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag €700.000 bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met €2,8 miljoen schuld en een lening van €900 miljoen, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met